0: Binnenroos.
1: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfuis, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
2: Miekemoois, altijd fris en oos.
3: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

stuk 2018 Stelfeen. O stem zij tot diep in al nu.

0: Touch. Echt om alles, naked scotch. Om de dogelijkse sleerelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

0: Lecce, bite, on va prendre une drink.
1: On va aller dans la petite caserne.
2: Tel crabersene le manneke storm.
0: Mon nom de cadre, son mon nom de lit. On
1: va dans les
2: lèvres. Tel crabersene le manneke storm.
0: Kijk, en meet, kijk, maar, kijk, maar, ga dronken zijn.
1: Oh, en ik heb zeker jongens, jongens.
2: Tel crabersene le manneke storm.
1: Kom hier van je joervoesje.
0: Ja,
1: heb
0: ik een kuk. We gaan maar meer nog
2: doen. Tel crabersene le manneke storm.
3: Witches.

De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluismiddelen van Inhof. Het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat het woord is? Daarom zal Stiekem Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nino. Draag dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 milijarden. Ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

Een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album? Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 10, 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je ook doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toshneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toshpeken? Allee, je suis curieus?

Hier. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met Kluisjes met de Van Hienhof, het is alles over Hoeven. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma dood. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: En in onze studiomuziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbergje met de toerten.
1: En je zult moeten zot zijn om nog een gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu wil naast dat blieft?

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierskongesje, zijn meelen beut de Innoviter op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Baempolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiest. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

Dat hier jongen houden, zeg. Meneer, als we hier de weg zijn. En wat we weten wel, dan moet je goed voor de melk en de aanvoer. Of jongen, we zijn op.

0: zitten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: familie in de achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier in de achterhalen. En dat is een betoelbare prijs, hè? Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, he's deep as he.
1: Well, so wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansen, springen, zuipen. En ik een zot!
5: Och, jong, trek dan.

0: chatroom. Maar, zie ik je weer dat er door is? Skijt namig!
1: Shh. Ik, van mijn witkapoen.

0: Kase, den Skön fernem Fliese.
1: Noch viel Luken, hat durch mein Blusen.
0: Komm da lieb, da kann tegen meine Gelee weg.
1: Oi, an so ein Riechen, da ihr hat durch. Und an so ein Skön fernem Kalkers.
0: Ach Gottverdomme, ondertussen zit hier weer al om een gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in Arnhand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 4.

que enterve-me. Gerrocho de lambacac, nem oi tanha zeker. En toch me avalven, tot als carros tinkreucht. Maar dat was tronta hazetje.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

0: Asje er eens plezier.
1: De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: een volmachtje of tweeën. Dat ben ik altijd liegen om stemmen bouw te tellen. Maar of dat dat gevoefel is, dat zal ik nooit vertellen. En na honne koresten, merci bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menenka.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Sintje gior van Aertenaai. Wale kieren weer naar de Sintje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja,
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar.

0: hart is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kluit nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijs kunnen oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venair vol met van die voorbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat hè? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als

0: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: olifant te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: willen hier nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat dat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras, als dat bleef.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus.

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

veel tamtam. Gommen vernien of der vier en vlam. Met flessen zeestof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Nerdcast.
1: Ja, jongens. Was de pijn, hè? Het is toch lekker monjak, hè? Als u ziek als een hond, zijn ik.
2: Ja, ziek. Geen

0: Oei, wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Hij is opgestoen. Ik heb geen toe doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Och, toe, jongens, wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Hé, maar wat dan iets weer inschreven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegan, hey, is er eens. Moet jij een keer zien lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hey, Pegan.
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, kwaker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novelste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesje is duidelijk te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtgeld, jong?
0: Is boek dat liever niet, misschien?
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kan nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenballen.
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou je er gaan komen met dat tussenballen?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: nieuwe kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plus een binnen en wel als dat goed weer is, 60 plus een boot op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn fritten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelbare prijs, hè? Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Pieter en Lee. Zelfbeladenheid.

Hosta, hosta, hens door. De Voltuipers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: Kus mijn kleun. Ruud.
1: Allee, maskers. Zet je allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of meer draaien, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plusjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plusjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at Brittes Friet Catering. Be. Ja, wat? Nee.

0: Juwelieren achterhalen, plas een tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenhoofs cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

de macht blijven in ieder geval. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Hienhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd frisse noos.
2: Strijd.

0: gisbijske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog een gisbij te rang als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Zeg, wanneer komen we niet een graalijk visje en baven?
6: Wacht dan tijd maar af. Als er wel in hangt schieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoor je op tofels doen.

vegan on my life, vegan. Oh, ja, wat dan. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum bacon, zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

Ramène scooter, een autoscooter. Als het passeert, gooit van de boer. En moet ik spissen.

0: van één op. Zet al maar neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veer gerekt, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

Hier. Wat de café is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan gaan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage, bato.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Oos scheunien of zijn stad, oon de beurde van dinner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is hoe rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks gedoe. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de riet onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn ineens,

0: Hoi.
1: Hey, wat hebben we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee, heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet je wel eens koen nooit doen, hè, met die binnenkomen?
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan een roos, zien we ze aan boord.
2: Ze zitten niet helemaal met de hand naar roos.
1: Hé, hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood, zijn toffe jongens, hè.
2: Jood, jongen, ga lachen.
1: Laat ons
2: aan een boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter woord, jongen.
1: Kijk
2: lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vingers
1: hebben
2: wij.
1: Jo, zij hebben nog boodje gewonnen. Dat voor die anders
2: niet. Maar nog de keer, kom maar niet van Enneke binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in hier binnen, zeg. Allee, waar dat man al stoppen, gewoon.
1: Ja? En dan al geweten, jongens. Mijn maat toosje dat je een woord bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt zeker.
3: En de kieken man even naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vlieg zijn.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen. Echt een hoer,
2: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, man, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Gent, Bayern Polé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Augustenfan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

0: Goeienaas, mami.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze veske prins?
0: Ah, goed. Dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Gilles, nog net de fix.

0: willen hier nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je willen hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: karnavalsfrituur.
1: Ja, jongen, ja, zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
1: Ritters.
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
1: Info at britesfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britters.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: hier. Wel, de kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

La van Ayl te zien. Door hem een while lang opgewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes je dat je bezig zit. While zijn feed op Ayl.

wel ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Maar wel, zal je eens vertellen over dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke... Sporen!

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smijres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklook, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mekaar volgen is, ja, echt gemist.

0: meske met de toerten. En je zou moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: vier platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zet nou morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hiltje en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Für sein bitterer Helden was Spuren, Haskern, Presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Bayern Polé in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste Ven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

aan mijn wijnlotsingen kostte een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stik naar ons klein man hele kop. Hele kop, hele kop, hele kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: willen hier achterhalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij jullie hier achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen. Jubel

Holland, Baempoli en Lierbeek. Daar ga je zeker en vast aan goesten van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik niet weet wat kies. Baempoli, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempoli, Holland!

0: viva a Malmamia? Ouviu-se no meu gut?
1: Teber 30 totes, o meiris bample fonte ruim.
0: Por?
1: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstroot. Aan plifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

Dr. Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mee een beut de Innoviter op ziek naar had in de werd. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: café.
1: Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!
2: Voor de maaltijd aanvullen.

0: dat er hier jongen hadden zijn.
1: Meneer,
0: als we hier de weg zijn. Ah, wat we weten, we moeten ons voor de melk en de aanvulling. Of jongen, wat is

0: Turt die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

heeft er een snottenbel ontvreten. En tussen haar twee vingers trekt ze een roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moskarten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. De tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in hier zijn.

0: Dave. Want de Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet met de vanille op, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Het is na 40 uur, nu werd dat niet gehoord.

0: Want Hans de Balleman is Twitje Jurierenburger Bastel!
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren, Zwetsat, die zijn hier en doe graalijk in de veun. Plasch naar Almo in de landen, te samen voor de Hans, ten zatten.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Revolte 2018 Stelfeen. O stem zij uren, tot diep in al neuren.

Noor de kerk van Ninof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet allemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man. Want hey. Die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, hey. Ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar hey. Ziet dan een roos zien aan een boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn bejoot. Zijn toffe jongens, hè.
2: Bejoot, jongen. Ga lachen.
1: Laat ons verwinnen op onze
2: maak. Ons,
1: ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter woord, jongen.
1: Kijk
2: lachen. Lachen. Lachen. Ja, ja. Onze vingers gaan wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boord, jongen. Dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn namen in die binnen, zeg. Allee, waar je dat met ons stop kunnen, man?
1: Ja? En dan al, je weet niet, jongens, met wat toestje dat je een woord zet, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuten, ja? En boy.
2: Hey, wat is dat hier? Dat is helemaal niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal?
3: Ja, die vliegen dan een keer hier op dat vier zijn, mannen.
2: Ja, maar die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet...
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Dat is een beetje roosje, mannen,
2: jongen. Jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Frans, Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben Azels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Ze hebben dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. Hij had

0: Goeie naai, Jumaween.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ah, goed. Dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Giel naar de Fix. Allerweg te steken voor de winch en slapen.

wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

aan de macht blijven in Hierhof. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, in Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

bier. Want de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Vooral als strijk verrompeld of niet, één adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Pistolees met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Zeg, wanneer komen we in een keer een graalijk visje en baven?
5: Wacht dan tijd maar af. Als er wel in hangt schieten, zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoor je op tofels toe?

Ramène scooter, een autoscooter. Als het passeert, gooit van de boom. En moet ik spissen,

Wat de café is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar een kv.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbijske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog een gisbij te gaan als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Hallo.

Jonas, hey, vil je mij iemand ooit een flesje noelen naast dat blief?

0: Ibba Touch. Echt om alles, Naked Scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Met

Well, the Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closetmuziek van Inhof, het is alle door van Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

Encovi Life on Wichembocca.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij morra pejali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeggen wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, je suis curieus?

0: café.
1: Want Baanpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast een goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baanpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baanpolé, olé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een bedoeld boerenpraatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mail een beut de Ninoviter op ziek naar had in de mert. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

0: Luistert die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om hier eens baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrin, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd chakverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Hoi.
1: Hey. Wat is dat met die nadikken?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet helemaal met je hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: kom maar op. Lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toch van jongens, hè?
2: Jo, goed, jongen, gaan lachen.
1: Laten
2: we dan aan boord, ons, hè?
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter de woordjes, jongen.
1: Lachen.
2: Ja, ja, onze vinger een keer wijzen.
1: Dat jongens, hebben we nog boodje van, want dat voor die anders.
2: Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen, hè. Salut, jongens.
1: Jongens, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg.
0: Allee, waar dan maar stoppen, man.
1: Ja? En dan al weet niet, jongens. Mijn maat toosje dat je een woord bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En dan kijk je maar even naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zijn, man.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één, vlees. Als ik een roosje...
2: Die alarme stinken,
3: ja, man, jongen. Echt een hoer,
2: wat? Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, man, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom, hé.
2: Toet ik hem schrik? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Frans Baenpolé in Lierbeek. Daar ga je zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baenpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luisterde die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: Goeienaai, Joey.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze veske prins?
0: Ajoet, dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Gio, mon net.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en een ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, Himorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

0: Voor alle afstraik, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet pijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: Gisbergske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af.
7: Als een wijn in hang schieten,
8: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi op tofels doen.

my life begin. Oh, ja, wat een. Oh, zo'n skunne hast dat ik ze. Oh, mijn kostuum begin, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat een. Oh, ja. Oeh, ziet deze af, maat.

0: Oh, det er stygt at se.
1: Hvor ser jeg ud af?
2: Åh, nu er så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russen. Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben aan die beu. Altijd in mijn kot. Met carnaval even dansen. Springen. Zuipen. En ik ne zot.
4: Och jong, trek dan.

0: doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik, mijn witkapoen.

0: Maar zinneke, wat dat er doorlupt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon op schieten. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
1: Als u niet kon aan.

0: mens kun verder me vliezen.
1: Nog veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al op mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken me nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: een terf mee.
1: Gegotje op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
0: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
1: Streken, kit. Je moet je tijden zo niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen. Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Ons daasje zit je op. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

Noste joor hon ik wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze m'n dorver ma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en met een vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: Kirsten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toers, met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.